0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei tō Aotearoa, te ia tenu te mataora, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te remunga oru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te aka ki te mai ki a mātou e, ko teito o mata i te ki te remunga oru mawaru me kāre, ki te remunga oru maiwa. Te rāra, kā tuku o tu mātou, i te ta ia o pākau nāroto i te mere, no te tauturu i a koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei, ko ia oke ko te bell screening kit. E te mea, Ka tuku o tu mātū i te iau pākau screening kit ni, i te au rua mata i te rō rae, te uatuto o mata i te ki te itunga urumārewa. Me ki te au we mai te iau make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga ka viviki katoa i te rapakau. Ko te ia i oi o anga viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
2: Ko aga maatama i te Auckland Transport i te au oro oro anga o te bus, nā te tuatonga o tamaki makaurau ni. I te ni, te Oru putu putu nei te bus numero turuma urumaiwa mei manurewa nā otara e MIT i te au tenga urumarima miniti rorai. Mei te ora itu i te pōpungi ki te āpanoa te orunga urumata i te pō i te au rā rorai e itu rā i te epatuma. Me tā i i atroti i te Better South Auckland.